0: helpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daagse staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd.

0: Malen. Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok. Koffie Compleet. Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.

0: geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze-geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daagse staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: 10 jaar Radio Seabreeze. Speciaal.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok. Koffie Compleet. Luister iedere dag van 10 tot

0: AM.
1: Imca Marina hadden we uit 1977. Vannacht. Dries, weet je wel. Abby Greaves daarvoor. Take a Letter Maria uit 1969. En Abby is dat voor Ronald Bertram. En Casey and the Sunshine Band, dat was de eerste. Please Don't Go, hit in 1979. De Burgers, nu...

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: Damien Russels hadden we uit 1974. With You. De Outsiders daarvoor. De band van Wally Tax. Touch uit 66. En de eerste was van ILO. Sweet Talking Woman was een hit in 1978. Nieuwe en oude Jan Pelleboer hit tip.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

net als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat

Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is nu dood. Het stond niet in de brieven die we elkander schreven. Nu liggen wij hier hulpeloos, jij

0: Seabreeze AM.
1: Vader Abraham hadden we, artiestennaam van Pierre Cardin. Als je weggaat uit 78. De Eagles daarvoor, Softly Softly uit 68. En de Cats als eerste. There Has Been a Time uit 1972. We doen het met hart en ziel.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden. En dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just
0: begun. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
9: Goedemorgen.
15: Hebben ze...

0: Love samen met Hannah May. Ja, Hannah May is een Nederlandse singer-songwriter en ze heeft dit liedje zelf geschreven. Ging ermee naar de mannen van Bluff en die vonden het wel wat. En samen hebben ze dit mooie singeltje gemaakt. Ik ben niet meer bang, niet zo lang geleden hebben ze het gemaakt. Dank aan Martin van Kampen, mijn vrienden. Het is 8 uur geweest. Jij het bed en dan zeggen wij...
1: Good morning, good morning. Sunbeam verzoekt maar vroeg. Good morning.
0: Het is alweer woensdag, straks om 12 uur de week doormidden. Voor die tijd een aantal lekkere programma's. Nu tot aan 9 uur eruit. En natuurlijk om 20 over 8 de aanwijzing in Nieuwe Morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 9:20, dan krijg je van mij de uitslag van de Morgenster. Ik weet niet hoe het met jou is, maar verlang jij ook zo erg naar de zomer? Nou, ik wel hoor. En dat deed Nat King Cole in 1963 ook al. Those lazy, hey, days of summer. Goedemorgen.
2: Run.

Phil Lynott. Ja, hij komt ergens uit Engeland. En hij is een Ierse muzikant, zanger en tekstschrijver, componist. En hij is ook bekend als medeoprichter en frontman van de Ierse rockband Thin Lizzy. Het is maar dat je het weet. Je hoorde het mooie nummer Old Town uit 1980. Helaas, hij overleed in 1986. Straks gaan we kijken naar de morgenster, maar we gaan eerst even richting Noorwegen. Die prachtige band, AHA. En dit is Hunting High and Low. Yeah.

0: Het is weer de hoogste tijd voor de aanwijzingen van de morgenster van deze ochtend. En wie zoeken we? Vandaag zoeken we een Nederlandse zanger. Hij werd geboren in Middelburg op 31 mei 1977. En hij is zanger, muzikant en songwriter. En zijn muziek valt onder de noemer Americana. In 1999 vormde hij zijn eerste band, die heette Till Down, waarmee hij in 2000 de Zeeuwse Belofte, oftewel de Grote Prijs van Nederland, won. Hij behoorde in die periode tevens tot de allereerste lichting studenten van de Rockende Academie in Tilburg. Net als zijn klasgenoten Jacqueline Govaert en Floor Jansen. En met Till Down volgden diverse shows door heel Nederland. En in 2002 kreeg hij een solocontract bij Universal Music. Nou, wie zoeken we? Straks zo rond 20 voor 9. Dus ik zou lekker blijven luisteren. Gaan we de morgenster bekendmaken.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.

En met Mickey McNeil gingen we terug naar de kust. Ja, het zou wel lekker zijn hoor. Alhoewel, het kan ook heel koud zijn. Met noordenwind, dan moet je daar echt niet zijn. Heerlijk, Mickey McNeil. Oftewel, Sjoukje Smit heet ze eigenlijk. En daarvoor hoorden we David McWilliams met The Days of Pearly Spencer. En dat was een opname uit 1978. Het is nog een beetje vroeg voor het oude nieuws. We kunnen nog wel één plaatje draaien. We gaan nu terug naar 1977. Met een artiest die noemt zichzelf Mr. Big. En heeft een mooie plaat gemaakt in de jaren, eind jaren 70. Dit is Romeo.

0: of Mr. Big echt zo groot is geweest, dat weet ik niet hoor. Maar het is wel een heerlijke plaat uit 1967, Jorde Romeo. Maar het is ondertussen 8:30, betekent dat we gaan luisteren naar het oude nieuws. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Dit zijn de nieuwsfeitjes van 13 mei door de decennia heen. In 2000 was de ontploffing van de vuurwerkopslag plaats in Enschede. Er vallen 22 doden en circa 950 gewonden. 200 woningen worden volledig verwoest. Ook op 6 mei, maar dan in 1999, staat Katja Staartjes als eerste Nederlandse vrouw op de top van de Mount Everest. In 1986 start in Wageningen het eerste commerciële meteorologisch bureau in Nederland, Meteoconsult. Opmerkelijk in 1984, Johan Cruijff als Amsterdammer neemt afscheid. Hij speelt met Feyenoord in een wedstrijd tegen PEC Zwolle. Feyenoord wint met 2-1. 1981, het laatste bericht. Op het plein voor de Sint-Pieterskerk in Vaticaanstad schiet de 23-jarige Turkse militant Mehmet Ali Aksa paus Johannes Paulus II neer. Deze overleeft de aanslag en schenkt de dader later vergiffenis. Tot zover het oude nieuws. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Ja, je hoeft niet altijd van iemand te houden om iemand leuk te vinden. Dat kwam Gilbert O'Sullivan van ook achter in 1975. I don't love you, but I think I like you. Ja, prachtige verschijning was het ook in de jaren 70. Gilbert O'Sullivan met die grote oude schoenen aan. En dit is Ardeen Taylor. Een lekker vrolijk liedje, een zomersliedje. Dit is Tao, New Mexico. Hier op Radio Seabreeze in de ochtendshow eruit. Elke werkdag te blijven.

Dean Taylor met Town New Mexico. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Ik zei al, hij kwam uit Middelburg. En hij heeft ook opgetreden bij het Veronica-programma Insight, wat later verhuisde naar SBS6. En toen heette het gewoon Insight, voetbal Insight volgens mij. En daar verzorgde hij ook een beetje de leader. Nou, wie het is, je gaat het straks horen hoor. Maar je moet nog even wachten. We gaan twee heren uit Nederland eens laten zingen. Bolland en Bolland. En we gaan terug naar het jaar 72.

for the Sun. Ja, ik hoop dat die vandaag gaat schijnen. We gaan het allemaal zien. Maar toegekomen aan de uitslag van de morgenstem. Want het is de hoogste tijd. 20 voor 9. En dan berekenen we altijd de uitslag. Wij zoeken namelijk Danny Vera. Had je dat goed? Applaus. Jazeker. En we gaan een plaatje van hem draaien. Hij werd er enorm bekend mee in 2019. En dan weet je natuurlijk over welke plaat ik het natuurlijk heb. Een prachtige ballad. Dit is zijn mooie nummer, Rollercoaster. En hij stond er heel hoog mee in de Nederlandse top 40.

Ja, een geweldige vrouw was het. Een geweldige artiest natuurlijk. Tina Turner. En toen nog de tijd in 1966 zongen ze samen met Ike Turner dit nummer. River Deep Mountain High. Dan nu de King of Soft Rock. En dan heb ik het over Benny Manilow. Terug naar 1978. Can't Smile Without You.

Silvery Moon van Michael Nesmith. Hij was trouwens zanger en gitarist bij de Monkees. Misschien ken je die ook nog wel van die oude televisieserie uit de jaren 60. En dit nam hij op in 1970 samen met de begeleidingsband First National Band. Ja, het programma loopt al bijna op zijn einde, maar we kunnen nog wel een plaatje draaien. Ach, waarom ook niet? Laten we nog maar even in de jaren 70 blijven. Was wel een prettige tijd. De tijd dat ik op de middelbare school zat. Veel dansfeestjes, veel schoolavonden. En dan hoorde je vaak deze band, namelijk de Rubettes. Dit is Little Darling.

Maar lekker hoor, een kopje koffie. Maar dan moet je nog heel even wachten, want ik ga eerst nog even afscheid nemen van de luisteraars. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Dit programma is natuurlijk morgenochtend weer. Dan wordt het gepresenteerd door Anne Zijlstra. En vrijdag, dan is Marcel Joustra en die gaat je meenemen naar het weekend. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie werkweek. Wij spreken elkaar aanstaande zondag weer tussen 12 en 2 met Music Memories. En mocht dat niet zo zijn, dan weer volgende week dinsdag met dit programma eruit. Een hele mooie dinsdag, ik zei het al. En blijf lekker luisteren naar Radio Seabreeze. En ik zeg dag.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
11: Er kan nog meer bij.
10: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: AM. Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.

Ja, het jaren 60 geluid van The Shadows, Man of Mystery. Welkom bij Maatwerk in de Muziek. Het is weer woensdag, midden in de week. En we gaan er weer een lekker muzikaal programma van maken. Maatwerk vooral, want dat hoort er natuurlijk bij. We gaan naar 1961 en toen had je Ben E. King. En dan weten jullie het vast wel. Stand by me.

Swing You Daddy en Jim Gilstrap. Ja, hij heeft maar twee hits gehad hier in Nederland en zong meestal wel mee op andere platen van andere artiesten zoals Stevie Wonder en Boz Scaggs. Wie ook veel meespeelde op andere platen was Glen Campbell. Hij was lid van de Wrecking Crew. Misschien heb je de documentaire ooit gezien over al die studiomuzikanten die al die mooie partijen inspeelden voor artiesten die dat zelf niet zo goed konden, maar er wel het meest scoorden. Glen Campbell deed het in ieder geval in de studio, maar kreeg toen ook ineens de kans om als solist op te treden. Ja, dan heb je het al gauw over de Rhinestone Cowboy.

0: zanger, componist, tekstdichter, lid van de Wrecking Crew, Ryan Clan Campbell en de Rhinestone Cowboy. We gaan heel wat jaren terug in de tijd, 1964. Misschien was je er toen wel, of misschien was je er ook nog niet. In ieder geval ken je hem vast, Boudewijn de Groot. Samen met Lennart Nijg schreef hij heel veel mooie hits in die tijd in ieder geval. En een van die mooie hits, ja, we gaan er toch maar naar luisteren, is eigenlijk wel heel prachtig. Apocalypse.
1: Wil je dansen, Rosalinde, wil je dansen heel de nacht? Kom, mijn liefste.

Boudewijn de Groot, een apocalypse, ja, van vinyl, maar dat hoorde je misschien wel. Ja, dat heb je, een oude plaat uit 1961. 1966, we zijn alweer wat verder in de tijd gegaan. U kent het allemaal, het nummer Weiße Rosen aus Athen. Natuurlijk het origineel van Anne Mouskouri. Maar er zijn meer mensen geweest die dat hebben opgenomen. En ik dacht, ach, laten we het eens anders doen. We gaan luisteren naar Dunja Reiter.

Yeah, Swinging the Mood. Jive Bunny and the Master Mixers. En ze kregen de British Award voor de beste Britse singer. Single. Nou, ja, het is toch leuk. Als je het hoort, doe je lekker mee. En dat hoort natuurlijk ook wel. En beginnen met In the Mood van Glenn Miller en er ook mee eindigen. Nou, ik vind het hartstikke leuk gedaan. We gaan naar Frankrijk. Dalida in 1982 zong ze dit lied. En ja... Je vraagt je dan af als Frankrijk op een dag met zichzelf zou trouwen. Dat is de strekking van het lied. Si la France.

Jackie Wilson en Reed Petit. Ja, het stamt al uit 1947, maar in 1987 vond er een heruitgave plaats. En die kwam meteen op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Ja, dan is het toch aardig om er even naar te luisteren, toch? We gaan naar de Palingshout, Volendam en Sailing Home. Niemand minder dan Piet Veerman.

Ja, ze komen uit Zweden, de Movie Star van Harpo. En ze staan op een hele mooie cd met 70 jaren Zweedse nummers. Ik ga er nog wel eens vaker wat van draaien, er staan prachtige dingen op. Maar we gaan eerst naar Twente nu. In 1966 ontstonden ze uit de White Rockets. En jullie weten het vast, de kenners. We hebben het over de Buffoons. Het is een nummer eigenlijk van de Ivy League, maar de Buffoons zingen het nu. Tomorrow is another day.

0: prachtige close harmony van de Buffoons en Tomorrow is Another Day. Ik kijk eens even naar de klok. Ach ja, de tijd schiet alweer op. En ik zou bijna willen zeggen met Frank Boeijengroep: zeg me dat het niet zo is.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet

Frank Boeien en zeg me dat het niet zo is. Ja, ach, je weet het maar nooit natuurlijk. We gaan naar 1979. Toen hadden ze een tweede hit in de Billboard Hot 100. Als ik zeg Captain and Tennille, dan weet je het misschien wel. Do That To Me One More Time.

Julio Iglesias en un canto a Galicia. Hey, dat, vooral dat hey moet je niet vergeten aan het eind. Ik kijk op de klok. Ik denk dat we nog tijd hebben voor één nummer. En daarna het nieuws. Ik heb wel zin in koffie en ik zie dat hij al klaar staat bij hem. En straks gaan we er naar luisteren tussen 10 en 11. Nu nog maatwerk in de muziek. Het laatste nummer, denk ik. En dat wordt er een van Elton John uit 1970. En ik hou er erg van. Your Song.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldden het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd 1 bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
13: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: heerlijk, hè? Ja, I follow the sun, dat lijkt me heerlijk. Ja, nou en of. Zoekt en gij zult vinden, zeggen ze dan wel eens. Del Shannon was dit en oh, keep searching. En dat was heerlijk en dat allemaal hier op uw favoriete radiozender, Radio Sybaris. Weet u wat vandaag het is vandaag? Het is Nationale Gehaktballendag.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Dat ook hoor, koffie en gebak, ja, vooral veel gezelligheid. Mijn vrouw zegt altijd, die man die kan alleen maar over eten kletsen, die op de radio is op het ogenblik. En dat ben ik. Ja, nou, ik ben gek op eten. Ik ben een Bourgondier en dat mag u met een gerust hart weten. Goed, ja, het is allemaal wat. We gaan er een gezellige dag van maken deze woensdag. Weer of geen weer, het maakt allemaal niet uit als het maar leuk is. Hier is Ritchie Valens met de enige echte originele O'Donna.

0: Oh Donna, where can you be? Nou, in de kroegje op de hoek misschien wel. Je weet het maar nooit. Ja, dat kan het best zijn dat ze daar naartoe gelopen is. Om daar haar verdriet ja, weg te werken en dat soort dingen meer. Donna, ja, Ritchie Valens, dat was wat. Ja, heerlijk. Muziek uit de jaren 60, 70. En dat is muziek zoals we dat hier heel veel draaien bij Radio Sieveris, Europe's number one. Maar ook af en toe wel eens wat nieuwer hoor. Hoewel sommige nieuwe ook weer een nieuw jasje gestoken worden. Luister maar eens naar Rita Jong en Javi Escalera. Maria Isabel.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie, compleet.
0: We hebben het niet over Don Polderman, maar...

Parapapom, oftewel Maria Isabel. Ja, geloof het of niet? En dan weet je het wel. Ja, Javi Escalera en Rita Jong, wat willen we nog meer? Uit de Vlaardingen vandaan. Trouwens, als we het over Vlaardingen hebben, daar zijn heel veel boten altijd die daar zitten. En onder andere sleepboten liggen daar ook wel. Maar als u van sleepboten houdt, dan moet u niet naar Vlaardingen gaan. Dan moet u namelijk het komende hemelvaartsweekend, 14, 15 en 16 mei, gezellig naar Zwartsluis gaan. Want daar is voor de 17e keer de editie van de Nationale Sleepbootdagen. En er komen allerhande sleepboten bij elkaar. Je kan het zo gek niet maken of ze zijn er.

heerlijk. De liederen verpakken, ja, dat is alweer een lekkere gouden ouwe van niemand minder dan, ja, wie waren er ook alweer? Even kijken hoor, de Shangri-La's natuurlijk. Ja, dat is lang geleden. Dus af en toe moet je wel eens denken van, hey, wat gingen we ook alweer draaien? Wat doen we ook alweer? Ja, oké, okay. Dat gebeurt, hè? Wat gebeurt op deze woensdag? Your classic hit station, Radio Seabreeze, 1395 en 1098 AM. Ja, 1395 moet toch heel even wachten, maar 1098 AM, ja, dat is wel degelijk hoor. In Midden-Nederland luisteren vrienden, en Midden-Nederland rijdt ver hoor. Dat mag je met een gerustheid weten. Goed, het is wat. Live.radioseabreeze.nl, daar kan je ook nog luisteren. Live met een V.

De Diamonds waren dit en Little Darling. Ja, dat was leuk. Hè? Ja, het is allemaal wat, luister vrienden. Als je die muziek hoort, dan denk je van nou, die man heeft op zijn tingels geslagen en dat doet pijn. Oh. Ja. Hey, mocht het zijn dat u van een leuk festival houdt, het Seaside Festival bijvoorbeeld, wat gehouden wordt in Wijk aan Zee. Nou, dat is op 23 mei. Schrijf het alvast in je agenda. 23 mei, hou hem vrij, want dan is er het Seaside Festival in Wijk aan Zee bij de kampeervereniging Vondeloord aan de Van Oldenburgweg 32 in Wijk aan Zee, zoals gezegd. En een festival met diverse artiesten en ga zo maar door. Ik denk dat het leuk wordt. Oh, het is allemaal nog geen zomer in Holland, Polderman. Jongen. Weet je wat? We doen deze.

Danny Steffers was hier met Suspicion. En we kennen het natuurlijk ook allemaal van Elvis de Pelvis. Maar dat is een andere plaat. En die lijkt er wel heel erg veel op. Ja, door dezelfde persoon geschreven. En ze hebben hem beide gebracht. Heerlijk, hè? Radio 7 is Europe's number 1.

0: Ja, Johnny Tillotson met Poetry in Motion, beste vrienden. Ja, dat kan je gebeuren. Ik zit net toevallig naar een man te kijken die druk bezig is om het een en ander te smeden op zo'n grote, ja, hoe heet dat ook alweer? Zo'n blok ijzer en dan met een zware hamer en zo. Nou, als hij op zijn tegels slaat, dan zegt hij ook, oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Overigens daarover gesproken, beste vrienden, een aanbeeld en een hamer en dat soort dingen meer. Ja, van 14 tot en met 17 mei, vanmorgen dus tot en met 17 mei, dan is het Ambachtenfestival in het Zuiderzeedorp, het Zuiderzeemuseum. Ja, geloof het of niet. En dat is leuk om te zien. Doe samen mee aan workshops en ja, geniet van allerlei demonstraties en dat soort dingen meer. Als je me niet op je tengel slaat, hè, want dat doet zeer.
1: Goedemorgen! En vandaag met Tom Polderman.

0: Ja, dat was Dennis Jones die dat liedje zong. Liefde, wat is dat liefde? Ja, je vraagt je wel eens af, wat is liefde eigenlijk? Hè? Nou ja, je moet er gewoon ervaring mee opdoen.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: More music, more fun! Don't hold on.
3: Coffee complete.

Blueberry Hill van Phil Tony nog blijven op naam van ja, deze goede man en dit plaatje. En wat Johan, nou, dat is ja, een heel gebeuren was dat toen die tijd. En met enorm veel applaus op de achtergrond. Ja, lekker hè. Even kijken, wat gaan we doen, luister vrienden? We gaan leuke muziek draaien. Ja, dat allemaal hier op Radio Sebris, Europe's number one. Your classic hit station, Radio Sebris. Ja, als je dat maar weet, your classic hit station, Radio Sebris. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 1098 kHz in de middengolf.

had helemaal niks te doen. The Girl Can't Help It. En ja, dat is Little Richard was dat met een hele leuke plaat hier op Radio Cibris. Europe's number one. Herinneren zich deze nog?

Een haakje van Bobby Lee was gedraaid hier op Radio Seabreeze in het programma Coffee Complete. Ja, Tossin & Turnin. Ja, u kent de Tossin & Turnin natuurlijk anders van de Ivan Lees. Klinkt die ook heel anders hoor, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar ook deze was best wel leuk. Herinneren zich de volgende nog?

Jerry Butler, For Your Precious Love. Wat een leuke plaat was dat. Ja, laten we eerlijk zijn. Hey, het is tijd voor een Nederlandstalige lessen, vrienden. En dan heb ik het over een plaatje van niemand minder dan Sonny's Incorporation. Ja, ik heb hem van de week al een keer eerder gedraaid. Het is gewoon hartstikke leuk hoor. Altijd jij. Even allemaal gezellig meezingen, meedansen. Gaan ze maar door, hè. Niet te veel zingen naar de koffieautomaat, want dan gaat de koffie erover.

Heerlijke platen van Sonny's Incorporation. Het is altijd jij. Ja, het is altijd ik, jij, u of wie dan ook. Goed, Radio Seabreeze, Europe's nummer van...

0: Tom Polderman.
1: Koffie compleet met ik zei de gek, Tom Polderman. Laten we erin, jawel.
0: Koffie compleet, Tom Polderman. Koffie compleet, Tom Polderman.
1: Het is tijd voor een hele leuke plaat van Frankie Avalon. En heeft het over Venus. Venus, yeah.

Make My Wish Come True, Venus. Een geweldig mooi stukje muziek van een man die zijn weer gaan kennen. Dan heb ik het over Frankie Avalon. Ook dat is alweer heel wat jaren geleden, luister vrienden. Ja, geloof het of niet. Geldt ook voor deze plaat.

Ja, dat was Bill Haley met... dat is een leuke plaat, hè? Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Bill Haley met zijn comments en de ESC Boogie. En we hebben allemaal lekker meegeboogied, hoor. Hé, we gaan een leuke plaat draaien voor Henk Floor. Dat lijkt me leuk uit huizen. Hier komt-ie.

0: Heerlijk, hè? Ja, een leuke plaat was dat. In His Kiss. En ja, dat is een nummer wat gebracht werd door Betty Everett. En Betty Everett, om precies te zijn. De Shoop Shoop Shoop Shoop Song. Zo heette die oorspronkelijk. En ja, wat klonk dat lekker. Lieve luistervrienden, welkom. Als je net afgestemd hebt bij Radio Seabreeze. Tijd vliegt al voor je voorbij. Hè? Het is alweer bijna tijd om afscheid te nemen. Maar ik heb nog een paar plaatjes, hoor. Deze onder andere.
1: Let me tell you a story about a boy.

0: I wish that you in looking for home. Looking for home.
1: Ja, over looking for home gesproken. Brooke Benton was dit met de Bold Evil Song. Ja, luister vrienden, kijken we de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Het is bijna tijd om afscheid te nemen.

0: Breeze.
1: Als je dat weet, laatste vrienden, Radio Seabreeze, Europe's number one radio. En koffie compleet zit er weer op. En hij staat alweer te trappelen van ongeduld, hè? Onze eigen Wiebe Christ aan de andere kant van de deur. En dat wordt wel zo binnen zonder kloppen. Nou, hij maakt er weer wat van. Wat mij betreft, luister vrienden, morgen ben ik er weer. Morgen is het hemelvaartsdag en dan is er weer een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. Het is toch leuk om te weten, want we blijven leuke dingen doen. Mijn vrouwtje belde me net op. Ze zegt, wanneer kom je thuis? Nou, kom eraan hoor, kom eraan. Tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen, heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
10: Koffie Compleet!
9: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hallo, daar zijn we weer.
11: Hoe je hier, ja, hier.
12: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig hoor.
13: Landgenoten.
14: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
15: Binnen zonder kloppen.
16: Beetje vreemd, maar
15: wel
16: lekker.
15: Waar is hij nu dan? Hallo?
17: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Klappen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen ook alweer om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Vandaag zijn we weer lekker internationaal met onder andere de Rolling Stones, Los Manolos, Eddie Howell. Dave D heeft ook zijn mannen bij zich. Dozy, Bicky, Mick en Titch. Wat een drukte. Clint Eastwood, ook al niet alleen, samen met General Saints. Bolland is met Bolland. En Strawberry Alarm Clock is aanwezig. Kiss AMC is ook schitterend. Ja, uit Groningen. Hang the Knife, Strike en Dave. En we begonnen de show met een Nederlandse aardbei. Het Strawberry Vocal Choir. En Summer is a Coming. Het Haagse zangquintet met onder andere Michiel Gunning, Robert Betting en Rolf van der Assen maakten 2 singles in 1982 en hielden het daarna vlug voor gezien. Die andere was een cover van Saturday Night at the Movies. Michiel Gunning was getrouwd met zangeres Marga Scheide en werd 69 jaar. Nou, de tweede in deze lijst is eveneens van eigen bodem. Hang the Knife en de Jets maakten in 1975 Mr. Dynamite. Het was het vierde nummer van de LP Guitar King.

eerste Britse triootje non-stop hoor je de Rolling Stones en hun eerste single die twee A-kanten had. Het was hun derde single. Op de ene kant stond Empty Hearts en wij kiezen voor die andere kant Around and Around 1964. Landgenoten Dave D. Doji Bickermacketage uit Salisbury maakte 3 jaar later Touch Me, Touch Me. En nu eerst zorgde eveneens Engelse dansact Strike voor een volle dansvloer met hun eerste house single You Sure Do uit 1994. Delen zijn gesampled uit Donna Allen's Serious. De single werd hier 15e en als one hit wonder toegevoegd aan die lange.

0: zesde in onze playlist is altijd de Europaradeplaat. En deze keer komt hij uit Nederland en Frankrijk. Want we kennen Wouter Otto Levenbach van onder andere Danser Maintenant. En nog een paar van die leuke nummers. Nu zingt hij zijn tweede single Nathalie uit 1969. Omdat het Dave is, doet hij het in het Frans met Selke Jamais. Het haalde de 28e plaats in de top 40. Dave werd in 2015 in Nederland benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
1: Elle

In het tweede setje van drie toppers van toen kun je genieten van het Britse duo Clint Eastwood en General Saints, die deze keer geen treinen laten vertrekken, maar met Cool and Deadly hun bijdrage leveren. Nu eerst is ook schitterend uit Groningen met Zaterdagnacht.

Strawberry Alarm Clock uit Los Angeles. Met een hier geflopte debuutsingle, Incense and Peppermints uit 1967. Dat in Amerika wel nummer 1 werd. Voorafgegaan door de broers Ballad & Ballad. Met Mexico, I Just Can't Say Goodbye.

In het derde blokje van drie niet te versmaden tippers en toppers. Eddie Howell met Freddie Mercury en Brian May. En The Man from Manhattan uit 1976. Los Manolos uit Spanje hebben een eigen versie gemaakt van I Will Survive. En het vertaalt als Seré Feliz. Dit setje beginnen we met de Britse pop-rap-formatie Kiss AMC uit Manchester, die fans waren van U2 en al zodanig in 1989 A Bit of U2 maakte. Het werd in Nederland nummer 5.

Soms is er nog net een plaatje over en dat vullen we dan op met een aardig gevonden plaatje. In dit geval van Dorothy Lee Wilson, alias Dottie Wells uit Batesville. En het is het oudste plaatje van vandaag. Het heet deze Summertime Love. Die komt uit 1955.

afsluitende instrumentale is van Los Indios Tabagadas met Maria Elena uit 1964. Een echte pingpong stereoplaat. Het origineel was een Mexicaans volkslied en komt oorspronkelijk uit 1932 en werd geschreven door Lorenzo Barcelata. Met dit veel gecoverde en ook gezongen deuntje gaan we naar het 12 uur Radio Nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen is er om 11 uur weer een verrassende Binnen Zonder Kloppen, met drie handenvol interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Ik zou zeggen, een prettige dag verder en tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden. Daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel, dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet, schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze-geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just
0: begun. Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

kent hem natuurlijk van Paul de Leeuw. Deze plaat, Ik heb je lief. Een nieuwe single van Angelina Garcia. En we gaan even terug in Bart's Middle Breeze naar 1976.

uit 1982 en was hun eerste grote hit. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door leden van Fun Boy 3, waarmee Bananarama in die periode veel samenwerkte. Met de vrolijke beat en speelse song kreeg de groep meteen een eigen herkenbare sound. Een heerlijke jaren 80 klassieker vol energie en feel-good vibes. In Bart's Middagbreeze.

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je er aan op staat op Radio Cyprus 1098 AM. En natuurlijk overal op onze stream live.radiocyprus.nl.
2: Ik

classical mix van Never Can Say Goodbye uit 1987 van de Communards. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is muziek voorbij de lunch met een nationaal product nu hier op Radio Cyprus van Tino Martin en de nieuwe single.

Muziek waar jij van houdt, die draai ik voor je iedere werkdag weer tussen 12 en 1 op Radio Cybris 1098 AM. Met nu muziek van UB40. Dit is Food for Thought.

een van haar meest iconische nummers. Het staat op het album Hounds of Love en valt op door de mysterieuze sfeer en vernieuwende productie. Met haar unieke stem en emotionele tekst wist Kate Bush een tijdloze klassieker neer te zetten. Het nummer kreeg jaren later opnieuw wereldwijd succes door de serie Stranger Things. In Bart's Middle Breeze.

Fox waarschijnlijk al een keer eerder gezegd. Ik word er altijd vrolijk van als een plaat begint of eindigt met gefluit. Word ik altijd heel erg vrolijk van. Roxy Music hoorde je en Jealous Sky, nummer 1981. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks om 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosybris.nl. En dat is radiosybris.nl. En wij gaan eruit met Viola Wales en Can I Get Along Without You Now. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was een aflevering van Bart's Middagbreeze. En morgen zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer
14: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen.
12: Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Fréquence Musique Boutique.
1: En ik heet je van harte welkom bij deze woensdag aflevering van mijn muziekboutique. De week is weer doormidden. We zitten weer dichter bij het nieuwe weekend dan dat het oude weekend achter ons ligt. En dat geeft altijd voor heel veel mensen toch weer een lekker gevoel. Nou, Bart, dankjewel. Ik heb straks nog een mooie plaat voor jou. Want ik weet dat jij helemaal gek bent van de OJ's. Dus ik heb een mooie plaat van

0: Ongetwijfeld is de uitvoering van The Animals van dit nummer het meest beroemde versie. Maar ik vind deze ook nog steeds wel erg mooi hoor. Frigid Pink, The House of the Rising Sun.
1: Chaos, muziekboutique, gouden herinneringen om lekker mee te zingen.
0: Ja, deze kennen we allemaal wel mee zingen. Of is het mee? We kunnen er mee zingen is het eigenlijk. Hè? Ik moet het grammaticaal wel een beetje op orde houden hier in het programma. Niels Sedaka en dit is O Carol.

0: blijf het een leuk nummer vinden, al heb ik het misschien wel al 100 keer gehoord. Niels Sedaka en Oh Carol. En ja, kijk eens naar de klok. Daar gaan we weer.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: We gaan een nummer draaien dat in 1980 meedeed aan het Eurosong Festival. En daar de vijfde plaats haalde uit de tijd. Dat het nog wat minder om de act ging en wat meer ging om het lied. En gisteravond had ik echt bij heel veel acts het gevoel. Het gaat niet om de muziek, het gaat erom hoe je eruit ziet. En hoe gekker soms, hoe beter. Maar goed, dat gold niet voor Maggie McNeil. Met het nummer Amsterdam. Ze werd vijfde in 1980. Hier is hij nog een keer uit de galerij der Hollands Glorie.

Uit de galerij der Hollands Glory, Maggie McNeil en Amsterdam. En mijn collega Bart de Zwart. Je hebt hem net gehoord tussen 12 en 1. Is helemaal gek van de OJ's. En daarom Bart, speciaal voor jou deze. Dit is Backstabbers.

Speciaal voor mijn grote radiovriend Bart de Zwart, backstabbers van die OJ's. En als jij ook eens een keer een plaat wil horen die je normaal gesproken niet zo vaak hoort hier op de radio, even een mailtje naar paul@radiocbreeze.nl. En dan zit die een deze dagen gewoon hier in het programma. Ik was vanmorgen dat Bonnie Tyler behoorlijk ziek in een ziekenhuis ligt in Portugal. Dus ik heb nog maar weer eens een keer die hele grote erbij gepakt.

eigenlijk wel haar allergrootste. Bonnie Tyler, ik lees in de persverklaring dat de artsen ervan uitgaan dat de zangeres volledig herstelt. Dus ze zal het nummer nog vaak op het podium kunnen zingen. Total Eclipse of the Heart. Dus even kijken wat voor herinneringen jij hebt aan dit nummer van de Everly Brothers. Walk Right Back.

0: heeft door meerdere artiesten op de plaat gezet, maar dit is origineel. De Everly Brothers. Dan zitten we toch wel ergens in het eind van de jaren 50, hoor. Zo lang geleden met Walk Right Back.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ja, dan heb ik het over een nummer dat... Ik sluit niet uit dat het een AI-compositie en productie is. Maar het is wel mooi. Monsieur Sebi en Si Peu de Temps. Nooit een hit geweest. En misschien was het ook wel niet de bedoeling, maar het is wel een leuk nummer.

zijn van die kippenvelnummers en dat blijven ze. Alex Harvey uit het jaar 1972. To Make My Life Beautiful. Ah, dit is ook wel leuk hoor. The Four Seasons. Een van hun hits uit de jaren 70. Down the Hole.

het gaat om het aantal hitparadenoteringen hadden ze in de jaren 70 er 3 en in de jaren 60 maar 1. Verbaas me eigenlijk, want ze hebben best veel aardige hits gehad in de jaren 60, maar die blijkbaar niet in Nederland tot een top 40 notering leiden. Goed, dit was Down the Hall uit de jaren 70. Maandag.

Leuk dat je erbij bent. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij hier bij Seabreeze. Dan naar Duitsland. En daar komen Modern Talking tegen. Een aantal mooie hits hadden ze in de jaren 80 waar je heerlijk op kon dansen. Zoals dit. You're my heart, you're my soul.

wel muziek waar je van moet houden, denk ik. Ah, het klinkt wel lekker hoor. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Nee, ik lees dat door de boycott van Nederland van het Euro Songfestival. Er gisteren maar 541.000 mensen gekeken hebben. Vorig jaar waren dat er 2,3 miljoen. Dat kan natuurlijk ook aan de kwaliteit van de liedjes gelegen hebben, wie zal het zeggen. Maar goed, we gaan ons bezighouden met de Galerij de Hollands Glory. Een artiest die er op meerdere plaatsen wel in staat. En terecht, want hij heeft gewoon veel mooie muziek gemaakt. Boudewijn de Groot, klassieker van hem uit de jaren 60. Dit is Naast Jou.

Oplettende kijker heeft het gisteravond ook even langs zien komen bij de eerste halve finale van het Eurosong Festival. Van oorsprong een lied uit 1967. Vicky Leandros zong het op het Eurosong Festival. Het is ook een instrumentale versie van Paul Moria. Maar dit was een versie van The Dells. Ook een erg mooi, hoor. Smoke is een mooi nummer, Love is Blue. Hebben er nog twee te gaan op deze woensdagmiddag. En één komt verrekening van Diesel. Going Back to China.

Mijn eerste grote hit hier in Nederland. Diesel met Going Back to China. En de laatste ligt op de draaitafel. Zometeen niet de Beukerin met Jacob Beuker. Dat is verhuisd naar de vrijdagmiddag van 5 tot 6. Maar zometeen kun je luisteren naar Erik Verbouw met De Bouwval. En tot besluit toch wel een hele interessante mix van het nummer van Baccarat. Yes sir, I can boogie. Wat mij betreft fijne woensdag en tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
3: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
1: Feel the breeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

landen. Israël komt nog aan bod in dit uurtje nogal. We gaan nog naar Cambodja. We gaan naar Nederland natuurlijk. Daar gaan we kijken. We gaan naar Wenen. Dus dat is Oostenrijk. En nog even in de Sovjet-Unie. Maar ja, dat zijn zo'n beetje de landen waar we elke uitzending wel een keertje aanbeland zijn. Laten we ook even gaan kijken wat er allemaal aan hits te bewonderen waren. Laten we de non-commerciële lijst pakken, dus de publieke lijst. Op nummer 10 dit jaar stond daar Nikita, Elton John. En op nummer 9 was het I'm on Fire van de heer Bruce Springsteen. Madonna Into the Groove op nummer 8. En 7 was voor Dancing in the Dark Bruce Springsteen. 6 Shout Tears for Fears. En 5 Nana Mouskouri met Only Love uit die serie. Benny Nijman dan, waarom fluister ik je naam, nog op nummer 4. En 3 was voor Nena, House der Drei Zonnen. Shifts van de Commodore stond op nummer 2 dit jaar. En de grote nummer 1, mag ik al wel zeggen, van 1985. Want daar gaan we het met je over hebben. Nou ja, dat is gewoon USA for Africa en We Are the World.

wat was het een goede Nederlandse groep uit 1972. Hoorde je Memories, oftewel Earth and Fire. We hebben het met je over 1985 alweer. Ja, ja. De Volksrepubliek China die voert namelijk versterkende economische hervormingen door, die een gedeelte van de gedeeltelijke herziening eiste van het Centraal Geleide Plancomité. En dat is in 1985 ook. Ja, werd er pas bekend in 1985 dat Israël sinds november 1984 in het geheim een luchtbrug door voor het hongerende bedreigde Ethiopië tot stand hield. En daarmee haalden ze Ethiopische Joden uit dat land. En brachten ze naar Israël. Via Soedan werd dat gedaan. Zo'n 7000 Joden zijn toen naar Israël gebracht.

De Spice Girls en Stop. Nou ja, we gaan niet stoppen. We zijn net begonnen, jongens. Jongen, dat gaan we eigenlijk niet doen. Wees welkom. Dit is de Bouwval. We hebben het met je over 1985. En ik heb net even de hitlijsten zitten bekijken. De twee hitlijsten die er toen waren, die staan zo verschillend. Zitten die in elkaar? Dat is niet te geloven. Dus laten we daar dadelijk in het tweede uur nog maar eens een keertje met je over hebben. Dit is, of dit zijn moet ik zeggen, uit 1972. De Hollies en Magic Woman's Touch.

schreeuw. Schreeuw het gewoon uit, ja. Come on, ja. Tears for Fears en uit ons basisjaar Shout, Shout, Let It All Out. 1985 was dat. Dat is ook gelijk ons basisjaar waar we de komende twee uurtjes, nou ja, iets minder dan twee uurtjes nog met je over te gaan hebben. Frankrijk roept de noodtoestand uit in het overzeese territorium Nieuw-Caledonië in Oceanië. Het is niet meer rustig geweest sinds de autoriteiten of de allochtonen separatisten Kanaka op 18 november 1984 de parlementsverkiezingen heeft geboycot. En dit wel zodat de blanken die tegen de onafhankelijkheid zijn van alle vertegenwoordigingen nu in de, ja, van alle macht nu voorzien is. Want alle volksvertegenwoordigers is in handen van de blanken op dat moment. En dan onder barre omstandigheden wordt de Egmondloop gehouden. Bij de mannen wordt die gewonnen door Peter Rusman. En bij de vrouwen door zijn vrouw Wilma Rusman in 1985. En dan in Londen, daar bepaalt het Hoge Gerechtshof dat een Engelse draagmoeder haar kind Baby Cotton moet afstaan aan het Amerikaanse echtpaar dat voor een bedrag van $10.000 het kindje heeft besteld bij haar. Nou, dat is ook een bestelling natuurlijk. Dan de Israëlische regering Peres besluit tot het terugtrekken in drie fases uit Libanon. De uitgezonden 15 kilometer brede veiligheidszone. Waarin 1000 Israëlische militairen tezamen met het door Israël bewapende Zuid-Libanese leger de grenzen moeten gaan bewaken. De operatie is een beetje in mei van 1985 voltooid. Jawel, en als laatste nog even president Mintel Obote van Oeganda wordt door militairen uit zijn ambt gezet. Hij wordt opgevolgd door generaal-majoor Okalilo, als ik het goed uitspreek, maar dat is allemaal niet. Wees welkom, je luistert nog naar de bouwval en we gaan met je mee naar 1985.

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

0: die gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non.
1: Kan ik me goed voorstellen, ja.
0: Niet op

0: En dat allemaal door die ene bon natuurlijk, hè?
1: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
0: De Nozem en de Non, oftewel de Corlé Vreeswijk. En dat allemaal opgehouden door één bon, omdat je zomaar op het gras liep. Jongens, je kan de liefde toch niet tegenhouden, denk ik. Oh.

deden het voor één keer samen, David Bowie en Mick Jagger. Natuurlijk werd het al een hele, hele grote hit. Dancing in the Street. En ik zie je straks aan de andere kant van het nieuws weer terug.

0: met z'n smaak.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel in dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Het lekkerste.
0: lekkers te luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
14: Koffie Compleet.
0: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dance and the Revolution uit ons basisjaar. En inmiddels is hij ook gestorven. Ja. He would die for us. En hij heeft het ook gedaan. Ja, jammer genoeg. Hij is niet meer... Ik ken nog wel een Prince-fan en zo. Die is er... kapot van is een beetje een groot woord. Maar die vindt het nog steeds jammer dat er geen nieuwe muziek meer uitkomt van die man. Want hij had toch iets speciaals, zo gezegd. Nou, wees welkom in het tweede gedeelte. Tweede uur van de bouwval voor vandaag. We gaan weer eens terug in een jaar. En deze keer is dat 1985 alweer. In het eerste uur hebben we gekeken naar de top 10 van de top 100 van de publieke omroep. Laten we nu eens even kijken naar de commerciële omroep. En wat ik al heb gezegd, het ziet er heel, heel anders uit. Zo gezegd. Op 10 stond daar Shout, Tears for Fears. 9 was voor Duran Duran en View to a Kill. Don't Stop, Forget About Me. The Simple Minds. Don't You Forget About Me. The Simple Minds stond daar op nummer 8. 7 was voor I Got You, Babe, UB40 samen met Chrissy Hines en Benny Nijman. Met Waarom Fluister Ik Je Naam Nog stond daar op nummer 6. 5 was voor 19, Paul Hardcastle en 4 Into the Groove van Madonna. 3 dan Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. En 2 was daar The Night Shift van de Commodores. Ook een hele mooie plaat eerlijk gezegd, ja. En niet verwonderlijk, ook daar op de nummer 1 positie in 1985 was het USA for Africa. En We Are the World, dat was in 1985 toch wel de plaats, zal ik maar zeggen. In navolging van Band Aid in Engeland, die toen hadden Do They Know It's Christmas Time. Ja, dat was een jaartje daarvoor. Dit is Kate Bush en Running Up That Hill uit datzelfde jaar, 1985.

Springsteen. Hij had er een hele grote hit mee, ik weet het nog wel. Het was zo'n videoclipje dat hij dan automonteur was. Een hele mooie dame met hele lange benen. Die gaf haar de sleutel van de auto. En hij mocht hem thuis brengen. Dus 's avonds reed hij naar haar huis. En hij was on fire en net voordat hij de deur de bel wil indrukken, bedenkt hij zich en gooit hij de sleutel in de brievenbus. Ja. Moet je maar eens een keertje opzoeken als je het nog niet hebt gezien op YouTube of zoiets. Bruce Springsteen is in ieder geval uit ons basisjaar. En I'm on fire.

Sunnies uit 91. En I Love Your Smile. We zijn bezig met 1985. En president Mangoust Haile Marana, als ik het goed uitspreek, allemaal niet, van Ethiopië doet in een radioreden de aankondiging dat meer dan 1,5 miljoen mensen in de komende maanden van woonplaats zullen moeten veranderen. En dat allemaal als gevolg van de hongersnood in het land in Ethiopië in 1985. En dit komt ook uit 1985. Cool and the Gang en Cherish.

zeg het er steeds bij. Kronenburgpark, het park in Nijmegen, waar de heren altijd 's avonds door naar huis reden. Tenminste, als ze van een optreden afkwamen. Frank Boeien en zijn groep, dus de hele Frank Boeien groep. En daar zagen ze nog alles wat dames van Lichte Zee, de plezier, hoe je het wilt noemen. En een aantal van hun klanten, zo gezegd. En daar gaat het liedje eigenlijk wel een beetje over. Ja, het kleine stukje paradijs wat daar werd gegeven.

Ja, we zijn er weer. Even kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar. We hebben het over 1985. De Nederlandse minister van Cultuur, de CDA, Elko Brinkman, legt het onafhankelijk juryadvies naast zich neer om aan Hugo Brandt Kortstiers de literatuur de PC Hoofdprijs toe te kennen. Volgens de minister zou de schrijver het kwetsen tot instrument hebben gemaakt. Een golf van kritiek volgt, maar de minister krijgt steun van de rest van de regering. Dus hij houdt voet bij stuk. Dan in Cambodja, daar verovert het Vietnamese invasietroepen. Die veroveren het hoofdkwartier van de Rode Khmer. En de langste en kostbaarste titelmatch uit de geschiedenis van het wereldkampioenschap schaken wordt naar zo'n 5 maanden en 48 gespeelde partijen, waarvan er 40 in de remise eindigden, in gelijkstand afgebroken en geannuleerd. Uitdager Garry Kasparov is woedend om de onregelmatige ingrepen die duidt op bescherming van de titelverdediger Antonali Karpov. De laatste leidt eerst met 5-3, maar zakt in de 47ste partij en in de 48ste partij trouwens ook. Die zijn verloren gegaan. En dus de heer Garry Kasparov, die is geen te gaan winnen. Dus werd het een gelijkspel, zal ik maar zeggen. Dan in het zwarte krottenwijk Crossroads bij Kaapstad in Zuid-Afrika breken bloedige onrusten uit vanwege het plan om circa 70.000 inwoners gedwongen te laten verhuizen. Zeker 16 zwarte heren en dames worden gedood in een gevecht met de politie. En dan een Boeing 727 vliegtuig raakt een televisiezendmast en stort neer in Dago. In Spanje is dat. En alle 148 inzittenden die komen om het leven. In 1985 gebeurde dat allemaal. En voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een 11-stedentocht gereden in dit land. Dit gebeurt na weken van wintersweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden in 1985.

Born on the Bayou, oftewel Clarence Clearwater Revival. Uit de 70 jaren alweer, zeg. Jongen, jongen, we hebben het met jou over 1985. In dat jaar in Wenen tekent de Sovjet-Unie en de IAEA een overeenkomst over de veiligheidsinspectie van civiele nucleaire installaties. Ook China zou toetreden in 1985 tot dit akkoord, waarmee de vijf atoommachten allemaal onder controle worden gesteld, zo gezegd. En dan in de Waal, daar wordt het in beton gegoten lijk gevonden van kickbokser André Brillemans. Brillemans was de lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma. En diens schuld aan de liquidatie van Brillemans, die is nooit echt bewezen. En dan was het laatste, 1985. De Europese akte die wordt ondertekend. De beginnen grenzen van de Europese gemeenschap zullen uiterlijk in 1992 worden opgeheven. En inmiddels is dat gebeurd alweer. Hè? Ja. Kunnen gewoon vrij reizen van hier naar daar. Dit is Queen.

Hij schreeuwt het uit. Freddie Mercury, Until the End of Time. Oftewel, uit 1991, Innuendo. Het zit er weer op voor mij. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. We sluiten af met een plaatje uit 1985. Dit is Propaganda en Jewel.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze-geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just
0: begun. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De knecht ook, hè? Money, money, I feel so bad. Gelukkig ben ik toch niet de enigste.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met
0: wees welkom, lieve.

het Engelse synthesizers duo Soft Cell, vrienden, met Morgan en David Ball. En wellicht het allergrootste hit 1981. Geweldig. Lekker terug op de radio, zoals zoveel muzikale hoogzandjes uit een kiereis verleden. Dus sluit je maar weer aan.

0: beetje vernieuwen. Het zwarte goud. Waar je van houdt. Galaxy hoor je met Dancing Tide. Kom zo af en toe in de show praten tegen die al heel lang niet meer gehoord op de radio. Dat is zo leuk. Maar ook sowieso zometeen een fijne achter de keukengordijn.
1: Hallo, mee.

Hé, dat plaatje nog. Ja, was een hit hoor. Een hele dikke. En zelfs het nummer 19 geluid in de top 100 van 1980. Ga er vooral staan, Oscar Harris. Heel veel vrolijkheid in de stem van de man. Kom door de achterdeur binnen en ging door de voordeur weer en naar buiten. Oh jee, de deur is wijd open. Huub van de Lubber komt binnen. Volledig platzak. Platzak, lieve mensen.

0: Coffee, lekker sterk. De bruine motor. Ja. En het gezelligste moment als je elkaar ontmoet bij een koffieapparaat natuurlijk. Ja, zo is het toch. Lekker de talk of de nou vrienden. Huppakee. Af en toe is een lekker bakje koffie. Vooral vandaag natuurlijk. En
1: ik zou wel willen, maar toevallig heb ik vandaag nogal last van mijn maag.
0: Dus maar toevallig heel even een klein bakje over. Nou, glasje melk misschien. Ze zeggen dat melk de boel een beetje steriliseert van binnen, wist je dat? Ja. Melk is goed voor de maag. Dit is de Middle of the Road Show. En dit zijn Clannisdijk en de Pips met Taste.

0: Wat leuk en wat spontaan. Ze komen gewoon weer op visite. Ook vandaag op je radio en in de Midden of Tingle Show. Anyway, ook onder contract. Dat kost er iets. Nee, luister ook niet. Het is alleen maar genot. What is love? Uit die goede oude tijd, lieve mensen. Jawel, ik heb er weer zo een.
1: Eén grote zomerhit.
0: Via lange palen en digitale kanalen. Ik parkeer mijn tent. Even op camping. In de zomer van 1980.

0: Dit zijn er weliswaar Bill Bradley en Jennifer Lawrence, maar ik deed mijn oog even dicht. Het was net of ik mijn collega Michael Bay samen met Caroline zag dansen.
1: Gek, hè? Gek, hè?
0: Dan zie ik Michael Bay toch liever al zelfs eens Presley, hoor. Zeg maar, dat is goed. Life is beautiful, niet waar? Zo is het er niet anders. Bill Bradley en Jennifer Lawrence met The Time of My Life. A Dirty Dancing van heel lang geleden. En wat heeft deze man wat moois achtergelaten? Luister.
2: Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

toe af wat van die grappenmakers is terechtgekomen. Lust for Life. Lust er wel pap van. 1977. Leeg gisteren. Maar toen was het punk voor Iggy Pop. Begin van de punk in onder andere Nederland en de rest van de wereld. Jouw Middle of the Road Show. Met platen uit een grijs verleden. Die nog straks staan van de adrenaline. Want ze zijn nog steeds heet. Zo ook de Simply Red. Money is the tide to mention.

Ik droom al jaren van een flinke schuit op de Middellandse Zee. Die zet ik dan een zendmast bovenop. Flink wat power. Ja. Dat is waar, mijn lieve vrienden. Money is a coin to mention simply word. Uit de gouden doos. Van de Gouden voor Straat. En tot zover. En niet verder. De Middellandse Roadshow voor vandaag. Maar gelukkig morgen meer. Dus dezelfde tijd, dezelfde zet.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
3: Er kan nog meer bij.
4: T-shirts, mokken, posters, pennen.
2: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

Nederlanders weten, dames en heren, dat we 59 jaar later alleen maar over regenboog zebra's lopen. En nou ja, goed, toen betekende regenboog waarschijnlijk nog iets heel anders. Rainbow Valley, als gezegd, van The Love Affair. Je kent ze natuurlijk van Everlasting Love, dat was hun grootste hit. En toen zei de platenproducer, ik wil precies zo'n plaat. Nou, dat werd deze. Ook een hit geworden in 1968, op deze dag, dames en heren. Het enige live programma met de 5 in de klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour en dat betekent de beste hits, dubbel op. Live uit de Loft in Laren, welkom bij Bargies Bonanza. Natuurlijk met de hits van je leven. En de hits van je leven die komen uit de top 40, zoals deze was op 13 mei 1968, 13 mei 1978, 1988 en 1998. We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer kwart voor 6. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Natuurlijk met het actuele weerbericht voor morgen. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar history. Tot aan 6 uur op Seabreeze 1098 en 1395 AM. We gaan een decennium opschuiven, dames en heren. We gaan naar 1978. Everyone's a winner, baby. It is hot chocolates.

wel eens verteld. Wij moesten verplicht van onze moeder naar algemeen muzikale vorming. Nou, dan zit je 3 jaar lang iedere maandagavond. Vanaf je 3e tot je 6e zit je op een triangel te pingelen. Op zo'n houten blokje. Maar goed, je leert noten lezen en een heel erg plan. En daarna mochten we, was niet verplicht, eventueel even een instrument leren spelen. Ik wilde natuurlijk gitaar leren spelen. Ja, ik zag alleen maar natuurlijk fantastisch jongen. Roy Rogers op zo'n hek met zo'n gitaar en poing. En de Beatles en alles. Nou, dus ik naar gitaarles. Helemaal fantastisch. Ik heb echt 6 jaar lang klassieke Spaanse gitaarles gehad. Flamengo's en dat soort shit. Daar zat ik natuurlijk helemaal niet op te wachten. Maar ja, je durft geen nee te zeggen. Dus, nou. En op een gegeven moment, ja, kwam ik in de puberteit. 1978. En zei, weet je, ik zit hier eigenlijk helemaal niet op te wachten. Want ik bedoel, ik wil gewoon popmuziek spelen. Weet je, akkoorden, kom op. En toen heeft hij zijn hand over zijn hart gehad. En toen heeft hij ons het riff van Everyone's a Winner van Hot Chocolate geleerd, dames en heren. In de hitparade van 13 mei 1978. We gaan naar het nieuws vanwege de rellen gisteravond. Bij een noodopvang in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 zijn onder de 18. Geen van de 3 komt uit Loosdrecht. Er kwamen honderden mensen af op een betoging bij de noodopvang, waar die dag de eerste 15 asielzoekers waren aangekomen. Die op een goed moment een halsdoorsnijgebaar maakten boven in het gebouw. En daardoor sloeg de vlam in de pan. Halverwege de avond gooiden relschappers vuurwerk en fakkels naar het pand, waardoor een felle brand in de struiken ontstond. Een man van 28 uit Huizen wordt van de brandstichting verdacht. Een verdachte uit Korte Hoef zou geweld tegen de politie en een journalist hebben gebruikt. De 3e verdachte uit Amersfoort zou stenen en fakkels hebben gegooid. Doe dat nou niet, jongens. Contraproductief. Wij gaan naar 1988. Met het Noorse AHA en Stay on These Roads.

een hit. Op deze dag ook natuurlijk niet dat Romeo's tegenwoordig agenten in burgerkleding zijn die uit busjes springen. Zo zie je maar, dames en heren. Het kan allemaal veranderen. Waarvan akte? Barkies van het zou. We gaan nog even naar het nieuws. Het kabinet wil werk gaan maken van een wettelijke verhoging van de minimumleeftijd voor prostitutie van 18 naar 21 jaar. Dat idee ligt er al sinds 2009, maar er kwam nog niets van terecht. In het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA staat als doel dat in 3 jaar dit voor elkaar te krijgen. De minister Van Weel wil de seksbranche veiliger maken en begint met de leeftijdsverhoging. Gemeenten gaan daar nu nog over en velen hanteren een grens van 18 jaar. Van Weel wil ook kijken of er een zogenoemd pooierverbod kan komen. Hij wil af van mensen die misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende sekswerkers.

Sunday. Van de Small Faces. Werkschuw, tuigen ze, dames en heren. Nee hoor, van mij mag je alles. Ook zeker op zondag. En 1968 stond op deze dag 13 mei in de hitparade. Dames en heren, we gaan zo meteen kijken wie er op deze dag geboren zijn in de popmuziek. Je hoort het zo meteen na dit fantastische nummer van Kansas. 78, Dust in the Wind.

0: en Dust in the Wind. Ik kan me nog herinneren, een aantal jaar geleden. Ik woon zelf in Laren, zoals u waarschijnlijk weet. En echt letterlijk om de hoek. Sterker nog, als ik een steen uit mijn tuin gooi, dan sta ik in de provincie Utrecht in Eemnes. En daar heb ik zelf ook gewoond. En daar wordt ontzettend leuk Koningsdag gevierd. Echt heel traditioneel, met ringsteken en een solingsrace. En nou ja, je kent het allemaal wel. Maar daar is ook inderdaad een vrijmarkt. En daar zat een gozertje van een jaar of 9, denk ik. Op zijn gitaar zat hij de hele ochtend Dust in the Wind van Kansas te spelen. En mee te schrijven. Maar ja, je kon het niet van echt onderscheiden. Echt heel erg knap. 1978, dames en heren.
1: Deze dag in popmuziek.
0: Mei. En voor wie gaan we de kaarsjes uitblazen? Op de grote taart die popmuziek heeft. We beginnen op 13 mei 1941. Toen werd geboren Ritchie Valens. Je kent hem van La Bamba. En hij is overleden op 3 februari 1959. The Day the Music Died. Samen met The Big Bopper. En ja, nou ja, je kent hem van natuurlijk. Buddy Holly. Echt vreselijk. 1943 dan Mary Wells, zangeres uit de Verenigde Staten, overleden op 26 juni 1992. En onze eigen Hendrikje Imca Bijl, ja, je voelt hem al aankomen. Imca Marina is geboren op 13 mei 1944. 1951 dan Paul Thompson, de drummer van Roxy Music. En 1954 Johnny Logan, tweevoudig winnaar van het Eurovisie Songfestival. En eigenlijk drievoudig, want hij heeft ook nog een keer gewonnen als componist. Dus ja, nou ja, dat is actueel nu, hè. Er heeft geen hond naar die Songfestival gekeken gisteren. Dat hebben we gaan zien. 1964, Lorraine McIntosh. Zij is de zangeres van Deacon Blue. En 1966, Darius Rucker. Zanger van Hootie and the Blowfish. 1971, Aspen Lind, zanger uit Noorwegen. Maar dames en heren, voor de hitjarigen van vandaag gaan we terug naar 13 mei 1950. Een muzikaal wonderkind mag het heten. Zijn naam is Stephen Morris Judkins Hathaway. Een wonderkind, zei ik. Ik heb het over Stevie Wonder.

Express. En theme from As Express uit de hitparade van 13 mei 1988, dames en heren. Parkies van Enzo, we gaan naar het nieuws. De meeste Oekraïners in Nederland zijn niet van plan binnen 2 jaar terug te keren naar Oekraïne. Dat komt naar voren in een onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid. Slechts 1 op de 5, veelal ouderen, wil terug. De meesten willen dus niet terug of twijfelen sterk. Dat heeft er ook mee te maken dat een deel niet verwacht dat de oorlog binnen 2 jaar voorbij is. Nou, dat mag ik toch wel hopen, maar goed. Maar ook als het weer veilig zou zijn, zegt 43% voorlopig niet terug te gaan. Steeds meer Oekraïners zijn op Nederland gericht. In Nederland zijn 134.000 Oekraïners. Ze hebben tijdelijk recht op opvang en mogen werken en of studeren. Zometeen, dames en heren, gaan we naar de nummers 1. Wat stond er op nummer 1 op deze dag? Je hoort het zometeen na Texas.

0: love.
1: All day, every day, say what you want van Texas. En de Wu-Tang Clan stond hoog in de hitparade van 13 mei 1998, dames en heren, in Barkies Bonanza. Ik moet even een traan uit mijn oog vegen. Maar dat komt omdat ik net ongelooflijk moest niezen. Dus mijn excuses daarvoor. We gaan naar de nummers 1 in Barkies Bonanza. Nummers 1 van 13 mei 1978, 13 mei 1988, 1998... En we gaan weer naar het Songfestival. Hadden we net Johnny Logan al bij de jarige. Helemaal in het Songfestival sfeer. Dit, dames en heren, werd nummer 2 in het Songfestival van 1968. En dat stond op nummer 1 op 13 mei. Cliff Richard.

Cliff Richard. En congratulations, dames en heren. Uit de hitparade van 13 mei 1968 stond nummer 1. En zoals gezegd, nummer 2 op het Songfestival van dat jaar. We gaan zien, volgens mij is de tweede halve finale vrijdag. En dan de finale zaterdag. Ik volg het niet echt meer. Vanwege al het gedoe met Avrotros. Vind ik een beetje pathetisch allemaal. Dus. Anyway, we gaan naar het weerbericht. Morgen buien. Later regionaal droog en ook met zon. In de buien, in de ochtend zijn er buien en droge perioden met veel wolkenvelden en lokaal wat zon. Aan het begin van de middag komen vooral in het binnenland buien voor, soms met onweer. Aan de kust zijn minder buien en helemaal in het noordwesten wordt het overwegend droog met af en toe zon. Het wordt ongeveer 12 graden. De wind is overwegend matig van kracht en komt uit het noordwesten. In het binnenland is de wind nog een tijd zuidwestelijk. In de avond neemt de buiigheid af en wordt het op steeds meer plaatsen droog. Regionaal schijnt nog een tijd de zon. In de nacht naar vrijdag zijn er in het binnenland heldere perioden en blijft het droog. De temperatuur daalt van 2 tot 4 graden aan de grond en het kan zelfs een klein beetje vriezen. Daarbij staat er weinig wind. In de kustprovincies neemt de bewolking toe en vooral dicht bij de kust komen buien voor. De temperatuur ligt tussen de 5 en 9 graden.

Cante. Ook weer een one-hit wonder. Het was nummer 1, dames en heren. Op 13 mei 1988. Jekke, jekke. In Barkies Bonanza. En deze Barkies Bonanza zit erop. Morgen meld ik me weer. Same time. Same station. Je bent het van mij gewend. Maak er een ongelooflijk mooie avond van. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 13 mei 1998. Het is Kei Sai en Jojo. All My Life. Tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
14: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Harmony, love and peace met Wim de Groot op Seabreeze.

0: En dat is nou zo lekker van dit jaargetijde, vrienden. De zon die gaat voorlopig nog niet onder. Alhoewel de Kings daar wel over zongen, Waterloo Sunset. Maar zover is het nog lang niet. Welkom bij de 192ste Rockwave. Op de woensdagavond natuurlijk. Wat gaan we doen? Nou, we gaan een heleboel leuke liedjes draaien het komende uur.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Uit de tijd dat de plaatjes nog kort waren, vrienden, was dit Phil Collins met You Can't Hurry Love. En oh ja, natuurlijk, Edward Klein, hartstikke bedankt weer voor je kleinbeeld, want daar hebben we weer enorm van genoten, vrienden. En hier gaan we ook van genieten. Dit is Donovan.

Dus stel, de oorlog breekt uit en niemand zou erheen gaan. Dat zou toch wel fantastisch zijn. 11 minuten over 6, beetje aan de vroege kant voor de Nederlandstaligen. Maar Allah, Allah, Allah.

De Puma's. Als Nederlandstalige laat me niet staan. Nee hoor, we laten je echt niet staan. We nemen je gewoon mee in Rockwave. Al was het wat aan de vroege kant met die Nederlandstalige. Maar ja, soms gaan die dingetjes wel eens zo. En soms gaat het wel eens beter. En soms gaat het nog wel eens slechter ook. Uit de tijd dat er nog brieven geschreven werden, zingt Joe Cocker een liedje over. The Letter.

0: elke keer als je denkt hij is afgelopen, dan komt er nog een rammetje achteraan. De letter van Joe Cocker, daar hebben we het natuurlijk over, vrienden.
1: Seabreeze 1395 AM. Wim de Groot.

En eerlijk is eerlijk, vrienden. Zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig. Zoals deze van Uriah Heep, Return to Fantasy. Een van hun meesterwerkjes, als je het mij vraagt. En je vraagt het niet aan mij, maar vertel ik het je gewoon. Trouwens, ik kreeg nog een tip van de producer zojuist. Zeg, Wim, je denkt toch wel aan de mensen eet smakelijk te wensen? Tuurlijk denk ik eraan. Eet smakelijk allemaal, hoor. En trouwens, toen die deur openging om dat te melden, kwam er een heerlijke macaronilucht naar binnen. Dat wordt straks genieten over 35 minuutjes, want dan gaan we aan de macaroni. Dit zijn John Fred en de Playboys. Julie in the

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Mi Amigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk.
1: Mi Amigo 272.
0: Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: 1 minuutje over 6:30. En altijd zo rond 6:30. Het kan er iets voor, kan er iets over zijn. De Loving Awareness Band uit de 70e jaren. In dit geval met Gerald. Want die vond ik zelf ook al heel erg mooi en lang niet meer gedraaid vandaag.
1: Het is weer net als toen op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Lang, lang, lang geleden. De nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ja, we hebben het over Venus en Shocking Blue, die zongen ze. Althans, Mariska Veres zong en de rest speelde gitaar. Dat was natuurlijk wel waar. Deze, daar moet je maar eens even voor gaan zitten.

wie zaait zal oogsten, vrienden. Dus ben je onaardig tegen de wereld, dan doet de wereld ook onaardig tegen jou. En omgekeerd is dat evenredig het geval. Ben je aardig tegen de wereld, dan doet de wereld ook aardig tegen jou. Daar zongen ze over, die Tears for Fears. Sowing the seeds of love. Dat is het beste wat je natuurlijk altijd kunt doen. Want aan de rest hebben we toch helemaal niks. Al die oorlog en ellende, die vluchtelingen op aarde. Vrienden, het zijn er veel te veel. Ik vind dat het maar eens een keertje afgelopen moet zijn. Even een rustpuntje met Fleetwood Mac. Man of the World.

12 minuten voor 7. De Nederlandstalige, dit keer van Boudewijn de Groot in de live-uitvoering. En we luisterden naar Jimmy. Nou, dat is zeker wel de moeite waard, dacht ik zo. Dit is ook heel erg leuk. Het duurt nog een paar dagen, maar dan is het echt weekend met Earth and Fire.

Ja, je moet er nog wel even op wachten. Een paar dagen nog, dan is het weer weekend. Earth and Fire zong er al lang geleden over. Maar ja, als het woensdag is, wordt het donderdag, wordt het vanzelf vrijdag. En dan begint je weekend natuurlijk met Rockwave om 6 uur 's avonds. Hier op Sirius 1395 AM. En dit is Kim Wilde en Checkered Love.

En tot zover de woensdagaflevering van Rockwave. Morgenavond is er natuurlijk weer een zender in woelig water. En vrijdag is er weer een Rockwave om je weekend in te luiden. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Blijf gezond. En onthoud dit nog even. Hè. De 1395. This is the station where history remains.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens de initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl. Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
3: Koffie Compleet!
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Ik ben een gebruiker.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Follow me, follow you. Oftewel, de enige echte heren van Genesis. Welkom bij de 70ers om 7. Dat betekent dat we weer een uurtje lang lekkere muziek gaan draaien uit dat decennia van 1970 tot 1979. Doen we het allemaal speciaal voor jou. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Begonnen dus met Genesis. Follow me, follow you, follow me. Moet het goed zeggen. Het nummer dat is afkomstig uit 1978. Het werd een heel groot succes hier in Nederland. We gaan ze draaien voor je. Lekker rustig, langzaam, maar ook lekkere wilde platen. Dus blijf lekker bij. Dit is een rustig uit 1979 van de heer Elton John. En het is The Song for Guy.

Wat lekker is. Show me the way, oftewel Peter Frampton. Zo leuk uit 1976. En zo te horen is het ook nog de live opname. Hey, wees welkom. Dit zijn de 70ers om 7. En dat betekent dat we van 1976 met wat je net hoorde, de Show me the way, naar 1979 gaan. En dat doen we met Billy Joel en My Life. Het nummer is afkomstig van zijn album 52nd Street, dat werd uitgebracht in 1978. En in Nederland was dit een hele grote hit.

oftewel... De, ja, liever dat nog dan een bord voor zijn kop van de zakenman. Oftewel de heer Boudewijn de Groot. En dan heb ik het over 1973. En dit is uit 71. Carole King.

March Heaven, de Bee Gees. En dan heb ik het over 1979 op het randje, zo gezegd. Want het kwam uit in december van dat jaar 1979. Dat dit een grote hit was hier in Nederland. Too Much Heaven, de Bee Gees. En dan gaan we nu door, maar dan iets eerder naar juli van dat jaar. En daar hadden we Chic. En dit zijn de Good Times. Wees welkom. Dit zijn de 70ers om 7.

La la, oftewel de Crocodile Rock van de heer Elton John. 1972 was dat een hele grote hit. Nou ja, alles een beetje wat meneer Elton John maakte in de 70 jaar was een grote hit. Zonder enige uitzonderingen.

0: zoals ik alles heb gezegd in het begin van de uitzending, we draaien ze allemaal een beetje rustig, maar ook van dit soort hele lekkere, leuke platen. Even kijken. Dit is Grease.
1: Now this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's Greased Lightning?

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op te bouwen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just
0: begun. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 1971. Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Go scoorde in totaal 12 top 40 noteringen. Een heel goede avond op deze woensdagavond. Een nieuwe aflevering van Anno Toen. 3 uur lang. De avonturen. In het eerste uur, zo meteen om 8:30, hebben we het wekelijkse Fab Four-blok. 4 platen van de Beatles, ja. En in het tweede en derde uur, zo rond het 9:30, het podium der grootheden met vanavond Crosby, Stills, Nash en Young. Muziek uit mijn eigen verzameling, een one-hit wonder. En het hoofdgerecht ook vanavond. Elk uur hebben we 2x3 platen uit de maand die vanavond centraal staat. En dat is maart 1984.
1: Let's get the show on the road.
2: You could hear the offbeats pound as they raced across the ground. And the clatter of the wheels as they spun round and round. And he galloped into Market Street, his badge upon his chest. His name was Ernie, and he drove the fastest milk cart in the West. Now Ernie loved a widow, a lady known as Sue. She lived all alone in Lily Lane at number 22. They said she was too good for him, she was haughty, proud and chic. But Ernie got his cocoa there 3 times every week. They called him Ernie.

0: bijna denken dat het de muziekman van vanavond is. 1971. Nee hoor. Toevalligerwijs draaiden we 3 songs uit dat jaar.
1: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2x3 songs uit die maand. Terug naar toen.
0: Terug naar maart 1984. Om een klein beetje een tijdsbeeld te geven. In die periode was de Commodore 64 een heel populaire homecomputer. Kostte in maart 1984 ongeveer $700. Hij had ook videorecorders van VHS en Betamax. Dat Betamax, dat was helemaal geen succes. Maar heel erg duur. Je betaalde daar rustig $2000 voor. En dat was voor die tijd heel veel. Een maandsalaris was dat. De huur, die lag rond de $350. Oftewel €160 omgerekend. En in de hitparade...

zo gingen we voor de eerste maal terug naar de muziekmaand van vanavond. En dat is maart 1984. Je hoorde Snowy White en Bird of Paradise. Top 10 hit hoor. En daarvoor Ricardo Cocciante, Sincerita.

0: helemaal terug naar de jaren 50. Ook toen maakten ze mooie muziek, hè? Zoals deze van Dion en de Belmonts. I Wonder Why.
1: Cebu, your number one.
2: En Revolt.
3: Terug naar toen.
4: Fab 4 Flashback.

is al ruim 8:30, joh. We moeten hoog nodig naar het Fab Four blok toe. De Beatles, zoals elke woensdagavond rond 8:30. Vanavond gaan we terug naar december 1965. Toen kwam het album Rubber Soul uit.

vanavond staat het album Rubber Soul centraal. Kwam uit in december 1965. Dit album markeerde de switch van de vroege Mercy Beat sounds, waar de Beatles mee startten, naar meer complexe singles. Gold ook voor de teksten. Zojuist Norwegian Wood. En wat dacht je van de sitar? Werd voor het eerst bespeeld door George Harrison. Was ze vrij radicaal revolutionair. En daarvoor Nowhere Man. Ging niet over de liefde of over een meisje, maar over filosofische gevoelens. Doelloosheid, dat stond centraal. Staat vooral bekend vanwege de loepzuivere driestemmige harmonieën van John, Paul en George. Nog twee nummers van Fab Four. Dit is Drive My Car.

Neil Diamond uit 1980. Geschreven het nummer voor de soundtrack van de film The Jazz Singer. Waar hij zelf de hoofdrol in speelde. Het is een welgemeende ode aan zijn land, zijn geboorteland, zijn Amerika. Maar vooral ook een ode aan de immigratie. Waar Amerika zo groot mee is geworden, immers. Nou, dat is tegenwoordig anders, geloof ik, hè? Where you from?

Nou, voor Classic Hits zit je hier goed bij Seabreeze. En wij gaan weer terug naar maart 1984. De muziekmaand die vanavond centraal staat. Met zometeen Shaking Stevens.

Paul Young en The Love of the Common People haalde de top van de lijst in Nederland. Lijst staan voor de nummer 1.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamen zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: blijft de nummer 1 hit Queen uit de muziekmaand van vanavond. En dat is maart 1984.
1: The most exciting nighttime experience. Another radio hour with the finest retro songs.
0: Nog zo'n nummer 1 hit. Lijstaanvoerder in die periode. Golden Earring van eigen bodem. When the Lady Smiles. Welkom trouwens in de tweede uur van de woensdagavond urenavonturen met straks Crosby, Stills, Nash en Young.

0: 1984. Op 6 maart was er een Britse mijnwerkersstaking. Mijnwerkers staakten tegen de sluiting van kolenmijnen. Dat was het besluit van de regering van Margaret Thatcher, de Iron Lady. En in de Irak-Iran-oorlog werd Irak beschuldigd van het gebruik van chemische wapens. Mosterdgas, zenuwgas.
1: Terug naar toen.
0: En in Amerika stond Kenny Loggins bovenaan. Lijstaanvoerder al daar.

0: Tuurlijk ken je deze song. Maar ken je ook deze uitvoering van Bad Manners? Zou zomaar kunnen van niet. Het was evenwel een grote hit in Engeland. En daarover gesproken...
1: UK's most favorite record, Tuesday night, just after 7. The singles chart.
0: Elke dinsdagavond mag ik hem presenteren. De Engelse hitparade. Een klassieke hitlijst van over de Noordzee.

0: Stones met Sorry I Ran All The Way. Uit de jaren 50, een mooi muziekdecennium vind ik.
1: Wow. Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
0: Dik 9:30 en dat betekent de hoogste tijd om de hoofdgasten voor vanavond te verwelkomen. Want het is niet één gast, nee, het zijn er meerdere. We hebben het over Crosby, Stills, Nash en Young. Wat feitjes uit de muziekgeschiedenis van de groep. Toen Neil Young kwam kennismaken met het gezelschap, toen nog bestaande Dave Crosby, Stephen Stills en Graham Nash, waren ze best wel benieuwd en wat zenuwachtig, wat zou die jongen brengen? Toen hij aankwam rijden met zijn auto, vervolgens zonder veel te zeggen begon te spelen, waren ze in één klap helemaal stil, want hij speelde zo hard en zo goed. Drie songs van Crosby, Stills, Nash en later Young. America's Express, hoor je.
2: Hoppa, mensen, hoega, van Amerische Gush.

Crosby, Stills, Nash en Young. Van het album Deja Vu, Teach Your Children Well. Hoofdgasten vanavond op het virtuele podium der grootheden. Ze komen straks weer terug, zo rond 10:30. Nothing but tennissen.

draaien vooral nummers uit de jaren 60, 70 en 80 met zo af en toe de uitzonderingen. En dan betreft het met name ook platen uit mijn eigen platenkast. In 2009 werd hij tweede bij de Britse versie van The X Factor. Ik heb het over Olly Murs. Je hoort Dance With Me Tonight, een mooie mengeling van pop, soul en ska. En dat allemaal gebracht met een vrolijke vibe.

0: Terug naar toen.
1: Dan gaan we naar maart 1984. De muziekmaand die vanavond centraal staat. Zometeen Pat Benatar. Love is a Battlefield. Nummer 1 hit. Dit is Frank Boeien met zijn groep. Zwart-wit. Scoorde ook goed hoor. Nou zeg, top 10 hit. Wat zeg ik? Hoogste positie.

0: zitten een beetje in de grote hits uit de hitparade van maart 1984. De maand die vanavond centraal staat. Ook een nummer 1 hit, Lionel Richie en Hello. Een mooi muziekjaar.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: driemaal Jackson. Ty, Terrell en TJ Jackson. Ze moesten oom zeggen tegen Michael Jackson. Tito was zijn vader. En Tito was weer de broer van Michael. Zij opende het uur. De formatie 3-tier 1996. Wat hadden ze net zeg? Met Anything. Zometeen weer aandacht voor de muziekmaand. En dat is maart 1984. En straks natuurlijk weer op het podium de grootheden Crosby, Stills, Nash & Young. En hier is Mary McGregor. Een van mijn favo-platen. Torn Between Two Lovers.
1: Let's get the show on the road.

0: straks trouwens ook nog The One Hit Wonder. Genoeg te beleven dus in dit derde uur.
1: Here is another gold nugget from the music history.
0: VOF de kunst, het is beter zo hoor je.

0: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2 maal 3 songs uit die maand. Terug naar toen.
1: Terug naar maart 1984. Even een tijdsbeeld. 1984, dat was het jaar dat Sky Radio in de ether kwam. Nou ja, op de kabel. In Nederland was commerciële radio nog streng verboden. En dus bedacht John de Mol junior, die John de Mol dus, vader van... die bedacht dat een omweg, de U-bocht-constructie. En zo kwam Sky Radio op de kabel. Het begin van commerciële radio in Nederland. Ondertussen werd de Piraat uit Nijmegen werd uit de lucht gehaald. Keizerstad Radio. En in de hitparade Tim Finn. Maar ook Wang Chung. Dance Hall Days.
0: Terug naar...

0: grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
1: Nou, over betere muziek gesproken. Hier op Seabreeze, hier zijn ze weer. Crosby, Stills, Nash en Young. Op het podium der grootheden. Het waren ook allemaal wel ego's hoor, in de samenwerking van de groep. Zo kwam het voor in 1974 tijdens een stadiontour. De groep reisde van stadion naar stadion voor grote optredens, dat met name Stephen Stills en Graham Nash het met elkaar aan de stok kregen. En ze bekogen elkaar in het bijzijn van velen, onder andere ook persmensen, met bekertjes chocoladevla. Ze moesten er alles aan doen om het niet uitgebreid in de pers te krijgen. Ik weet niet of ze ook optraden in een stadion in Ohio. In ieder geval is dat wel de titel van deze song. Het was een grote hit in de zomer van 1970. Opvolger van Teach Your Children. En die draaiden we al in het vorige uur.

0: Dit vind ik nou echt een prachtig nummer van Crosby, Stills, Nash & Young. Ik sprak daar straks over die grote stadiontour 1974. Het was voor die tijd nou exceptioneel. Bijna onmogelijk ook. De reisafstanden, de reistijden. Het was zo intensief. Overigens, Neil Young die reisde vaak apart in zijn eigen camper. En tijdens de tour schreef hij veel nieuwe melancholische nummers. Ik vroeg me af of ze ook opgetreden hadden in Ohio. En dat naar aanleiding van het eerste nummer van dit drietal. Jazeker, dat was eigenlijk ook nog het grootste optreden. Op 31 augustus 1974. In Cleveland. 80.000 mensen. Met in het voorprogramma niet de minste naam hoor. De band Santana. Tot zover Crosby, Stills, Nash & Young. Met recht, legendes van de popmuziek.
1: Legendes uit de historie van de popmuziek. Vanavond treden ze op, hier op het podium der grootheden.
0: Maar in 1968, een eendagsvlieg, een one-hit wonder. Jeannie C. Reilly, Amerikaanse countryzangeres.

0: One Hit Wonder. Nou, niet helemaal hoor. Nee, helemaal niet eigenlijk. Want in de countrywereld had ze heel veel succes. Evenwel, dit was haar eerste grote hit. Ook in de Billboard en de Cashbox Top 100.
1: The greatest hits of all time.
0: Jeannie C. Riley en Harper Valley PTA.
1: The greatest hits of all time.
0: Later, en dan hebben we het over de jaren 70, ging ze de gospel tour op.
2: Terug naar toen.
0: Zometeen John Mellencamp. Er is Frankie Goes to Hollywood. Ook zo'n mega hit.

0: tot tegen 11 uur. Grote hit in Amerika. Huey Lewis and the News and I Want a New Drug. En daarvoor een superstijger uit diezelfde hitlijst. John Mellencamp. Nog eens drie lekkere hits uit het muziekjaar. En dan een bijzonder maart 1984. We gaan er weer van tussen, we gaan er weer van door. Vandaag hoorde je de Beatles langskomen met het album Rubber Soul. Het eerste uur. En verder natuurlijk op het podium de grootheden. Uitgebreid Crosby, Stills, Nash en Young. En de muziekmaand van vanavond, dat was maart 1984. Tot zover anno toen.
1: You're welcome.
0: Jaap Dekkers Boogie Band neemt ons mee naar het nieuws en de mededelingen van 11 uur. Ik ben er zaterdag weer. Ja, even na 7 voor een gloedje nieuwe aflevering van de USA Big Top 40. Fijne avond nog. Hoi hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
13: Koffie Compleet.
12: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Waar muziek en emotie samenkomen in een betoverende mix. Leun achterover, laat je meevoeren door dromerige klanken en geniet van een reis vol muzikale magie. Welkom bij Dream Sessions.

waar de nacht zijn eigen melodie vindt en jij even helemaal weg kunt dromen. Tijd om alles los te laten en je te laten meevoeren op de klanken van de mooiste love songs. Dromerige blues en zwoele zon. Geniet van de rust, de passie en de muziek. Dit is Dream Session.

late avond heeft iets bijzonders. Geluiden klinken intenser, emoties voelen dieper. Misschien voel je je lichter, misschien juist zwaarder. Hoe dan ook, de muziek reist met je mee. Hier bij Dream Sessions is er geen begin of einde. Alleen een stroom van klanken die je omarmen. Dus blijf liggen, blijf luisteren.

keert de wereld terug. De klanken vervagen, de dromen lossen op in de stilte van de nacht. Maar onthoud, muziek blijft altijd echoen, ergens diep van binnen. Dit was Dream Sessions. Tot de volgende reis.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just
1: begun. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
9: Timex Electric tijd. Timex Electric. Het horloge dat nooit opgewonden hoeft te worden en maar blijft ticking en ticking en ticking. Timex Electric.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: 10 jaar.
9: naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
9: Feel the breeze.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Meubelswijnen ruimt zijn magazijnen. Een complete jeugdkamer voor 6.900 frank, inclusief thuisbezorging en BTW. Dat kan alleen bij Meubelswijnen, Stadenstraat 60 in Zarren. Meubelswijnen ruimt zijn magazijnen, dus er zijn badjes

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken.